scheen aan. Hier op Strandfonteinse strand. Nu loop ik hier alleen. Met mijn hart hier in mijn hand. Met mijn pijpen opgerold. En mijn tonen in die koude zand. Kan bij die komiekie was daar fosforlig iets wat brand.

van die einde. Zou is gebruik is en Derek nog een koppie koffie. Dis Lucas Marie en Victoria Baai, die een hier by ons had lees, opgeneem voor dit. Hier is liedjie wat Jannie de Tooi en Lucas Marie saam gedoen het. Luister hoe beskryf hulle die wolke

0: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Viva se taaladviseur Maureen van Helden en ons praat onder meer oor die herkoms van woorde soos damask en linne en brokaat en kleure soos purper en oker. En sy gee ook terugvoer oor die woordmeester kompetisie. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
1: Kom sluit aan by Sonnige Sondag op RSG met die beste van gister. Musiek uit vergete dae op Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 5 uur.

0: In 26 Julie se dis opera. Luister ons onder andere na Cavalleria Rusticana van Mascagni, Tosca van Puccini, Cendrillon van Massenet, Lohengrin van Wagner, Zaïde van Mozart en Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Neil Shikov, Alexandra Kurzak, Cecilia Bartoli, Marilyn Horn en Frederica von Stade. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: Hierdie naweek in RSG Sport gesels ons Parelsport en Dressage Ruitersport. Ons hou die oog op die Statebond speler. Gaan draai by die Hongaarse Grand Prix. As ook die Vryburg 1000, die Tour de France voorlaaste skof en vele meer. RSG Sport, Saterdag tussen 5:00 en 7:00.
2: In maandag 27 Julie se aflewering van Regsake praat prokureur Tian Joubert in die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die Regspraktykraad en ander belangrike liggame in ons regslandskap. Arbeidsregkenner Johan Botus praat oor afwesigheid weens siekte en sieknotas en dit is na aanleiding van getuies by die Manlanga-kommissie wat sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid te regverdig. Dis Regsake maandag om 11:30.

Dis Hurting Nobody net hier op RSG sit op treffers. Ek het vroeger met internationale sterre Jan Close en Marcella Detroit van Shakespeare's sister gepraat. En gepraat van Shakespeare's sister, Marcella is al meer as 3 dekades in die muziekbedrijf en hierdie een van die groot treffers. Hier is Shakespeare's sister met Stay en Bob Seger met Old Time Rock and Roll, 'n groep waar Marcella Detroit ook agtergrondsanger was toe sy haar musiekloopbaan begin het.

0: Dis Paul Young op RSG met Every Time You Go Away. Nie mos nou presies 4 uur. Tweede helft het begin in die Karibeker wedstrijd tussen die Lions en die Pumas 21-17 in die guns van die Lions. Later in RSG Sport meer daaroor. Net hierna musiektyd.
1: En wie klop nou aan my Barbara Mansion se deur? Daisy Dinkie, Katrein en Spekvark.
2: Owe, Barbara Pop, ons het een beetje van jou kon kuie.
3: In Kiskenades hierdie week gaan kuier die speelgoed by Barbara Pop in haar pophuisie. Maats, moet net nie dat sy hoor ons noem haar mansion een pophuisie nie. Kiskenades, Saterdag aan 25 Julie, net na die 7 uur nuus.
4: Kommentaar.
5: Swart mense kry swaar, almal kry swaar, dis waar. En as my geen twyfel dat Afrikaners se saak kan uitmaak, dat daar teen hulle gediskrimineer word. Ek het kleinkinders, ek het 13 kleinkinders, hulle kom na my en sê, ek het die span gehaal, en so mee is die provinciale span, en toe sê hulle vir my, ek moet nou terugstaan, dat het moet 50-50 wees.
6: 13 kleinkinders, sjoe, gelukkig.
5: 13 kleinkinders, ja, ek...
6: en as jy nie genoeg kan kry van kommentaar nie, gaan laai gerust die potgooi af, want ek laai vir jou bonus in nou daar. Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
7: In maandag 27 Julie se aflewering van regsake praat prokureur Tian Joubert in die laaste van ons reeks van 4 episodes oor die regspraktykraad en ander belangrike liggame in ons regslandskap. Arbeidsregkenner Johan Botus praat oor afwesigheid weens siekte en sieknotas en dit is na aanleiding van getuies by die Manlanga-kommissie wat sieknotas ingehandig het om hulle afwesigheid te regverdig. Dis regsake maandag om 11:30.
4: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.
0: Musiektyd hier op RSG, ons te neem na RSG Sport om 5 uur vanmiddag. Hier is Fool's Garden, Lemon Tree.

0: It's cool sounds hier op RSC. It's so nice to see you. Die Leeus het intussen weer gaan punte aanteken. Die telling nou 35-17 na 50 minute se spel. Skaribeke rugby op Ellis Park in Johannesburg. Leeus 35, die Pumas 17. Voort met die musiek. Hou plaaspad.
1: In die oggend drink ons koffie saam met ouma se beskuit.

Is Jan Ramp met Ou Plaas Pad, 10 minute oor 4 is ingeskakel by RSC. Hier is Wacko Jacko, dis Michael Jackson. Hierdie een ken jy? Ja, dis Thriller.

Dis Danny Smoke wat so in die donker wil vry met Monica hier op RSC. Billy Idol voor dit met Money Money. CCR volgende is Creedence Clearwater Revival met Proud Meadows. Hoe ek luister na Mystique. Die rugby telling, Ellis Park, die Lewis 45, die Pumas 29 met nog so 7-8 minute se speeltyd oor in daardie Currie Beeker wedstryd. Maar musiektyd, hier is CCR.

Lekker in die gedaan van John Paul Young hier op RSG, Yesterday's Hero. Tijd wat aanstap, ons gaan nou moet oorskakel na ons C. Atelier in die Kaap. Ons gaan die eerste muziek afsluit met Lady A, maar eerst een bykie boere muziek. Oom Hans se gemmerdans, dis die Venterkies. MUZIEK

Dit was The Beatles, een van my gunstelinge, Nowhere Man, uit 1965. 'N liedjie wat ek ook gereeld speel, Rest Your Love, van Andy Gibb en Olivia Newton-John. My 7-jarige Maddie het 'n absolute obsessie met Olivia. Dis nou nadat sy Grease en Xanadu gekyk het, die flieks. Nou luister ons maar gereeld na Olivia se musiek. Die musiekgogga het haar beslis beet gekry en ek en die pa kla glad nie.

Oeh, hier gaan het alweer lekker. Welkom terug op die dansvloer. Dis kappetijd, saam met my soepeiler Slabbert. The Love I Lost, The Sibyl, hier op RSG. En voor dit, The Boss, dear The Braxtons. Nou vir Ardija, met silly love songs. Gryp a jazz partner nou. Nou is die oomlik. Dis hier.

Dit was Donna Fargo met haar eie 1972 treffer Funny Face en voor haar was de Keith Whitley met When You Say Nothing At All. Kom ons luister nou na twee van John Denver se treffers.

Dit was John Denver met twee van sy eie treffers, The Cowboy and the Lady, as ook Take Me Home, Country Roads. Hier is Tanya Takke en naar Andries Vermeulen met 'n Samsung Country Keerspel.

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arendt van die Baai. Kom ons begin die tweede gedeelte met Mark Knopfler, as ook die Travelling Wilburys.

Dit was die Traveling Wilburys met End of the Line, en voor hulle was dit Mark Knopfler met Cannibals. Hier is Eddie Rabbit, en na hom is dit die Bellamy Brothers.

Dit was die Bellamy Brothers met Old Hippie en voor hulle was dit Eddie Rabbit met sy eie 1980 lied I Love a Rainy Night. Kom ons luister nou na Freddie Fender gevolg deur Roseanne Cash.

As Cat Stevens' Morning Has Broken. En ook al een van Rod Stewart en Queen Latifah gehad, As Time Goes By. Nou, wat gebeur om middernacht, wanneer ek jou groet? As jy een naguil is, man, dan het ons nou net die programme vir jou. Dit is wanneer ons van ons gewildste programme en insetsels herhaal. Soos van middernacht tot 1 is het dan nou die omnibus van ons aandboekvoorlesing. Van 1 tot 2 kan jy luister na die herhaling van verlede sondagse This Gospel. Tussen 2 uur en 3 uur morgenochtend, die herhaling van ons dinsdag aandprogramme, dis nou vers en klank en kortom. En tussen 3 en 4, die herhaling van Loof die Here van die afgelope sondag. En van 4 uur af maak ons net lekker muziek wat ons gaan neem tot en met 6 uur. Jy kan uitsien na kunstenaars soos Adele, Brendan Piper, Lorica Rauch, Jennifer Rush, Elvis Presley, Dana Winner, Piet Botha, Watershed, Lionel Richie, goeie genigtig, ek's amper nie eens lus om te gaan slaap nie. En dan het ons muziekopsteller, soms so vir die klassieke muziek liefhebbers, ook 'n paar werke ingesluit deur komponiste soos Mozart, Bach, Beethoven, dis alles tussen 4 uur en 6 uur morgenochtend. Maar kom ons, bepaal ons eers nog by die hede, dan luister ons na hierdie ene van Etta James.

Hy rasper, toch strelende stem van Richard Marx. Hy hoor het hier in Chill op RSG, Now and Forever. Wat van so'n bykie klassieke muziek? Hierdie is een composisie dier Edvard Grieg, sy elegische melodie nummer 2.

It's Coldplay, hier in Chill met Trouble. En is nou 10 minute voor middernag, is tyd vir my Willem Pelser om jou te groet. Net so voor ons begin met ons deernagskedule, een van Sinead O'Connor se bekendste treffers om Chill mee af te sluit. En onthou, jy is baie welkom om saam te luister, benevens nou tussen 100 en 104 FM, ook op DSTV se audiokanaal 813, die Openview kanaal is 615, wêreldwyd op rsg.co.za en ook beskikbaar op ons app, op die App Store, Google Play Store, die RSG Toep in die palm van jou hand 24/7. Julle paar duette nou al gehad die afgelope uur, hoekom dan nou nie nog ene nie? Hierdie is Tony Bennett saam met Barbara Streisand, Smile. Vir my Willem Pelser, tot ziens.